0: als de ander. Want een hotel, picobello, funsten. Want een kuchje, ah. We hebben zo weer geboekt voor het volgende jaar. Staus, keine nur freie vaart. Nou, dat was een oerloop. Ik ben der Meinung, dat was spitze.
1: Wenn es draußen gießt und hagelt, wenn es stürmt und wenn es schneit, ist zu Haus zu sein.